0: Bejong Longchen Yenchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Li Kong Je Beke Le Chen Ju Tong Xia Ji Yan
1: Namo Ge Tuen Chin Beke Ge Lam Ne Yen Zhen Xu Kan De Lin Ge Ne San Xin Ban